0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de 3e plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Zij maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar hadden net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale Duitse partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. Bij de vliegtuigcrash op de luchthaven van Miami zijn 5 mensen omgekomen. 5 anderen raakten gewond. Het ging mis toen een vrachtvliegtuig van Amazon doorschoot op de landingsbaan en daarna in een weiland tot stilstand kwam. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd even stilgelegd, maar inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar, toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking, hier en daar een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. AfD heeft de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen, maar haalde net niet genoeg stemmen om alleen te regeren. De rechtsradicale partij kan rekenen op 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Toch is een AfD-regering niet uitgesloten. Het populistische BSW haalde onverwacht de kiesdrempel en heeft eerder gezegd de AfD aan de macht te willen helpen. De uitslag wordt in Berlijn een historisch keerpunt genoemd. De christendemocratische CDU halveerde in Sachsen-Anhalt en komt uit op zo'n 18%. De scheepvaart in de straat van Hormuz is dit weekend weer bijna helemaal stilgevallen na aanvallen van de VS en Iran over en weer. Zaterdag voeren er 2 schepen door de zeestraat. Gisteren waren dat er 6. De afgelopen 10 dagen komt het gemiddelde per dag daardoor op 10, zegt een expert. En dat is het laagste aantal sinds mei, toen de oorlog nog volop woedde. Bij het vliegveld van Miami zijn 5 mensen omgekomen toen een vrachtvliegtuig doorschoot bij de landingsbaan. Het toestel van Amazon raakte vervolgens een aantal voertuigen en kwam daarna tot stilstand in een weiland. Wat er precies misging, wordt nog onderzocht. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalcingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Het weer, vooral in het noordoosten, bewolkt en daar kan ook een bui vallen. Op de meeste plekken blijft het droog en is de zon er ook regelmatig bij. Het wordt een graad of 22 aan de kust, in het binnenland 25 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft in Duitsland geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Lijsttrekker Siegmund zegt dat er geschiedenis is geschreven.
2: Lieve vrienden, deze avond heute is historisch. We hebben geschichte geschrieben. We holen ons unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45% plus X.
1: In Berlijn wordt de uitslag een historisch keerpunt genoemd. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voeren er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. Grimeur Arjen Tuyten heeft een Emmy Award gewonnen voor zijn medewerking aan de medische tv-serie De Pit. De Nederlander maakte een realistisch model voor een keizersnede. Tuyten werkte al tientallen jaren als grimeur in Hollywood. Hij werd in het verleden 2 keer genomineerd voor een Oscar. De Amsterdam City Swim heeft gisteren een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. En de sfeer zat er goed in.
3: We zijn aan het zwemmen voor een vader van een vriendin van ons. En we gaan niet lullen, maar we gaan lekker poetsen in dat water. Dus we gaan ze helemaal gek maken. Toch jongens?
1: Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum. En lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, naast wat wolkenvelden, vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Morgen is het regenachtig en wordt het hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De radicaalrechtse AfD heeft geen absolute meerderheid behaald bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Met 44% van de stemmen krijgt de partij 39 van de 83 zetels in het deelstaatparlement. Mogelijk is een AfD-regering toch mogelijk, zegt correspondent Charlotte Waaiers.
2: Nu ziet het er toch ietsje anders uit, want er is één partij, populistische Bund der Saare Wagenknecht, die net wel de kiesdrempel heeft gehaald. En zij lijken wel bereid om de AfD aan de macht te helpen. Maar ja, hoe die samenwerking er dan precies zou moeten uitzien, dat blijft onduidelijk.
1: Landelijke politici zien de uitslag in Sachsen-Anhalt als een historisch keerpunt. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt in verband met de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Zaterdag voerden er 2 schepen door, gisteren 6. Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat. Dat is het laagste aantal sinds mei. In Gaza heeft de Palestijnse Rode Halve Maan sinds het staakt het vuren bijna een jaar geleden nog niet eerder zo weinig noodhulp binnengekregen. Israël staat nog amper hulp toe in het gebied. Aan alles is een tekort, zegt de zusterorganisatie van het Rode Kruis. Maar er zijn meer zorgen.
3: En de mensen leven constant in angst en stress. Er zijn nog steeds natuurlijk bombardementen. Daar groeien kinderen nu al jaren mee op. En de herfst komt eraan. En dan is het ook daar koud, nat, ziektes. Dus daar maken we ons enorme zorgen om.
1: Het Rode Kruis wil dat Nederland samen met andere EU-landen Israël oproept om toegang te geven tot het gebied. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag, flinke zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit wat nu gaande is toch echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. Winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD. Bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Het forse verlies van de CDU verhoogt de druk op de christendemocratische bondskanselier Merz. Verwacht wordt dat hij vanmiddag met een reactie komt. Door Amerikaanse en Iraanse aanvallen is het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz weer bijna helemaal stilgevallen. Dat leidt tot grote zorgen bij deskundigen, zegt Bart Kamphuis van onze economieredactie.
2: Zij noemen dit wat nu gaande is toch wel echt wel een flinke escalatie. En ze wijzen er daarbij op dat eigenlijk voor deze escalatie er nog wel iets van een onderscheid was tussen militaire doelen en commerciële doelen. Oftewel tankers.
1: Gemiddeld komen er 10 schepen per dag door de zeestraat en dat is het laagste aantal sinds mei. Het Rode Kruis slaat alarm om het gebrek aan toegang tot Gaza. Vorige maand zijn er nog geen 100 pallets met hulpgoederen het gebied ingelaten. Het Rode Kruis wil dat Nederland en andere Europese landen druk op Israël uitoefenen om meer hulpgoederen toe te laten. Voor de tweede keer in korte tijd wordt Snapchat aangeklaagd in Nederland. Het platform probeert ervoor te zorgen dat jongeren hun app zo vaak mogelijk openen. Bijvoorbeeld door de Snapscore, legt Ibrahim Doslu van NOS Stories uit.
3: Als jij dus elke dag een foto naar vrienden op Snapchat stuurt, dan bouw je dus een reeks op. Dat noemen we een streak. En op het moment dat je dat dus een dagje vergeet, dan wordt die streak verbroken. En ja, dat is nou precies het verslavende effect van Snapchat.
1: De stichting Massaschade en Consument wil dat gebruikers de mogelijkheid hebben de verslavende functies uit te zetten. Het weer, wat wolkenvelden, verder zonnige periode. Aan zee 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Floralab wordt nieuwe ontmoetingsplek voor sierteelt. In het vernieuwde Flower Art Museum in Aalsmeer komt een nieuwe ruimte over de sierteeltsector, Floralab. Greenport Aalsmeer en het Flower Art Museum werken samen aan de realisatie. In Floralab kunnen bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties elkaar ontmoeten en kennis en ideeën uitwisselen. Ook jongeren, museumbezoekers, overheden en andere belangstellenden kunnen er kennis maken met bloemen, planten en de sierteeltsector. Naast ontmoetingen komen er onder meer workshops en educatieve programma's. Greenport Aalsmeer en het museum bouwen hiervoor aan een netwerk van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen. Die partijen worden ook betrokken bij de programmering van Floralab. De nieuwe ruimte moet uitgroeien tot een plek waar de sierteeltsector verbinding zoekt met jongeren en de samenleving. Het vernieuwde Flower Art Museum en Floralab worden naar verwachting in november geopend.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olieprijs is opnieuw hard gestegen. Dat komt door nieuwe aanvallen van de VS in Iran. Daardoor gingen er dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de prijs van benzine omhoog gegaan. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De recordprijs van mei werd vorige week al overschreden. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog, op €2,68. En verwacht wordt dat de prijzen de komende tijd nog verder zullen oplopen. De Duitse deelstaat Sachsen zijn 21 explosieven onklaargemaakt tijdens het onderzoek naar sabotage van het elektriciteitsnet, heeft het OM daar bekendgemaakt. Vrijdag maakte de politie bekend dat er een klopjacht is geopend op de man die in brieven beweert verantwoordelijk te zijn voor een reeks aanslagen op het elektriciteitsnet. In zijn huis zijn vermoedelijk explosieven gevonden. Bij een grote zoektocht in een bos in de buurt van Keulen is de man niet gevonden. Grote verliezer bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de CDU. De Christendemocraten zagen hun aanhang meer dan gehalveerd. De partij komt uit op 18% van de stemmen. De grote winnaar in Sachsen-Anhalt is de radicaal-rechtse AfD, die bijna 44% van de kiezers achter zich kreeg. Niet genoeg voor de absolute meerderheid, maar mogelijk helpt het populistische BSW de AfD aan de meerderheid. Die partij haalde onverwachte kiesdrempel. In Indonesië zijn opnieuw veel vluchten geschrapt vanwege de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau. 7 luchthavens, waaronder 2 bij Jakarta, zijn dicht vanwege de aswolken die op sommige plekken meer dan 15 kilometer hoog komen. 2300 vluchten zijn geannuleerd, vertraagd of omgeleid. Het Indonesische ministerie van Transport zegt dat 270.000 reizigers getroffen zijn. Het weer, naast wat wolkenvelden vandaag flinke zonnige periode. Aan zee wordt het 20 tot 23 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. En vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gemeente zoekt lid voor commissie naamgeving. De gemeente Aalsmeer zoekt een nieuw maatschappelijk lid voor de commissie naamgeving. Deze commissie adviseert het college over namen voor nieuwe straten, pleinen en andere openbare ruimte in Aalsmeer en Kudelstaart. De gemeente zoekt iemand met interesse in bijvoorbeeld geschiedenis, cultuurhistorie, aardrijkskunde of stedenbouw. De commissie bestaat uit 3 maatschappelijke leden en enkele gemeentelijke medewerkers. Bij nieuwe ontwikkelingen zoekt de commissie naar namen die passen bij de omgeving en de geschiedenis van Aalsmeer en Kudelstaart. Goede naamgeving is daarnaast belangrijk voor de bereikbaarheid en registratie van adressen. De commissie werd in 2007 ingesteld en komt enkele keren per jaar bijeen, afhankelijk van het aantal aanvragen. Voor de werkzaamheden ontvangen de voorzitter en leden een vergoeding. Geïnteresseerden kunnen tot en met 5 oktober reageren. Een sollicitatiebrief kan worden gestuurd naar ambtelijk secretaris Maxime Ansums via m.ansums@amstelveen.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Zorgen over zwemwater, ook in Aalsmeer. Hoe schoon is het water waarin in Aalsmeer en Kudelstaart wordt gezwommen en gerecreëerd? Die vraag krijgt een nieuwe lading door onderzoek van Natuur en Milieu en het NIOO-KNAW. Van de 262 onderzochte Nederlandse zwemlocaties werd in 2024 op alle plekken meerdere chemische stoffen boven de geldende normen aangetroffen. Ook het Aalsmeerse water komt in het onderzoek nadrukkelijk naar voren. De Molenpoel staat op de 21ste plaats van de locaties met de meeste normoverschrijdingen. Op deze plek werden 8 verschillende stoffen boven de geldende norm gevonden. Dat is niet hetzelfde als zeggen dat zwemmen daar direct gevaarlijk is. De huidige controle van zwemwater richt zich vooral op bacteriën, blauwalg en andere acute risico's. Stoffen als PFAS, bestrijdingsmiddelen, kwik en resten van verkeer en industrie worden niet standaard meegenomen. Natuur en Milieu pleit daarom voor uitgebreider onderzoek naar chemische vervuiling in zwemwater. Voor zwemmers blijft het belangrijk om actuele waarschuwingen en zwemwaterinformatie te controleren.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties. Van rechtse politici in Europa klinken er felicitaties, zoals van PVV-leider Wilders. Andere politici uiten hun zorgen over wat deze uitslag betekent voor Duitsland en de rest van Europa. De Duitse bondskanselier Merz komt naar verwachting vanmiddag met een reactie. Zijn partij, de CDU, verloor fors in Sachsen-Anhalt. De druk op de impopulaire Merz neemt door de verkiezingswinst van de AfD toe. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst. Want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, nadat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. De olieprijs is opnieuw hard gestegen en dat komt door nieuwe aanvallen van de VS en Iran. Daardoor gingen dit weekend nauwelijks nog schepen, waaronder olietankers, door de straat van Hormuz. Door de stijgende olieprijs is ook de benzine weer duurder geworden. De adviesprijs voor een liter benzine ligt nu boven de €2,71. De adviesprijs voor diesel bleef dit weekend stabiel hoog op €2,68. Het weer, vanmiddag op veel plaatsen zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Vanavond en vannacht meer bewolking, maar het blijft wel droog. En 16 tot 18 graden. Vanaf morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Sandy Bakmeijer, de vader van de surftrainers in Dordemangel. De wind blijft waaien in Dordemangel. Afgelopen maandag was zeiler en windsurfer Stefan van der Zwaard de eerste gast van het nieuwe seizoen. Aan het einde van de uitzending gaf Stefan het stokje door aan de volgende gast, Sandy Bakmeijer. Ook Sandy is nauw verbonden met de windsurfsport. Bij Windsurfclub Aalsmeer zet hij zich in voor de trainers en zorgt hij er mede voor dat er voldoende mensen zijn om nieuwe cursisten op te leiden. Maar wie is de man achter deze trainers en wat maakt de sport voor hem zo bijzonder? Dat ontdekken we maandag 7 september in Dordemangel. Heb jij een vraag voor Sandy? Mail deze naar studio@radioaalsmeer.nl. Luister vanaf maandag 7 september om 7 uur 's avonds naar Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio
1: Aalsmeer. De beste muziek voor in de middag.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Vliegtuigstandsessies starten met Lasergame. De vliegtuigstandsessies voor jongvolwassenen in Aalsmeer gaat na de zomerstop weer van start. Het nieuwe seizoen begint dinsdag 8 september met een Lasergame in Cold Creek bij Recreatiepark Oosteinder. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor jongvolwassenen die hun telefoon even opzij willen leggen en andere mensen willen ontmoeten. Tijdens de sessies staat de telefoon op vliegtuigstand en is er ruimte voor ontspanning en gesprekken. Tijdens de seizoensopening spelen deelnemers in Cold Creek een spel in een omgeving met het thema Wilde Westen. In teams proberen zij binnen 70 minuten zoveel mogelijk goud te verzamelen. Daarbij lossen ze puzzels op, zoeken aanwijzingen en nemen ze het met lasergunst tegen elkaar op. Vanaf dinsdag 29 september vinden de bijeenkomsten weer plaats bij Turf Aalsmeer. Deelnemers beginnen daar met een uur offline tijd, gevolgd door ontmoeting, gesprekken en gezamenlijke spellen. Aanmelden voor de activiteit op 8 september kan via k.vanzijverden@particip.nu.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Lieve Guido. Stresstember. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter over het leven in het dorp en alles wat daarbij komt kijken. Deze week zelfs twee columns, want het is ook weer tijd voor de maandelijkse column van Tjerd Veninga, Lieve Guido. September is begonnen en daarmee lijkt de zomer langzaam plaats te maken voor de herfst. Veninga kijkt met een flinke dosis humor naar die overgang. Van vakantiekoffers en files tot pepernoten en de stijgende energierekening. Gelukkig heeft Aalsmeer genoeg te bieden om de naderende herfst met opgeheven hoofd tegemoet te treden. Want september staat weer bol van de bekende Aalsmeerse tradities. En zolang de feesttent open is, hoeft volgens Veninga niemand zich druk te maken over de Haagse miljoenennota of de herfstblues. Lees de hele column op www.radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Delta-commissaris Kover Daes, onafhankelijk wateradviseur van het kabinet, vindt dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Het staat in een rapport dat Van Daes aanbiedt aan minister Karmans. Er is volgens hem veel meer geld nodig omdat de gevolgen van klimaatverandering groot zijn, zoals drogere zomers, verzilting en verdere zeespiegelstijging. In het zuiden van Libanon zijn vannacht 11 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Volgens het Libanese staatspersbureau kwamen 9 mensen om het leven toen een wooncomplex werd aangevallen. In hetzelfde dorp viel een drone een auto aan. Daarin zaten volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners. Israël heeft nog niet gereageerd. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. Volgens Rutte was het voorkomen van code zwart het belangrijkst, want dan zouden artsen door een tekort aan IC-bedden moeten bepalen wie de meeste kans op overleven heeft en dus wordt geholpen. De NPO heeft minister Letschert alsnog gevraagd de vergunning van Omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Vorige week bleek al dat de minister Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wil hebben, omdat het commissariaat voor de media al had vastgesteld dat ongeregeld niet voldoet aan journalistieke kwaliteitseisen. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Radio Aalsmeer. Lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Radio Aalsmeer Politiek bespreekt impact van lokale politiek op bedrijfsleven. Op woensdag 9 september staat bij Radio Aalsmeer Politiek de invloed van de lokale politiek op het Aalsmeerse bedrijfsleven centraal. Wat gaat er goed? Wat gaat er niet goed? En vooral, wat kan er beter? Vaste presentator Sam van Hest is op 9 en 23 september verhinderd. Op beide data neemt Erik Verbeek de presentatie van het programma over. Onder andere Ronald van der Breevaart schuift aan om hierover mee te praten. Samen met Erik Verbeek wordt gekeken naar de samenwerking tussen politiek, gemeente en bedrijfsleven en naar de vraag wat er nodig is om het ondernemersklimaat in Aalsmeer verder te verbeteren. Radio Aalsmeer Politiek, woensdag 9 september om 7 uur 's avonds op Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf en 2 jaar geleden ging Belgan failliet. Nederland moet veel meer geld reserveren voor waterbeheer. Dat is nodig om beter te kunnen omgaan met extreem droge zomers, veel regen in korte tijd en andere gevolgen van klimaatverandering. Dat zegt Delta-commissaris Kover Daes. Hij is onafhankelijk wateradviseur van het kabinet en schrijft dat het budget van 11 miljard euro moet worden verdubbeld. Zo is er volgens hem veel meer geld nodig om water op te slaan, zodat die in droge periodes kan worden gebruikt. Als tijdens de coronapandemie iedereen zich aan de basismaatregelen had gehouden, waren andere beperkingen niet nodig geweest. Dat zei voormalig premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. Tegelijk erkende hij dat het onvermijdelijk is dat niet iedereen zich aan de maatregelen houdt. Verder zei Rutte dat adviezen van virologen zwaarder wogen dan adviezen over maatschappelijke gevolgen. En NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens ontslagen. De Belg was iets meer dan 2 jaar trainer van NAC. In het eerste jaar wist hij zich te handhaven in de Eredivisie. Maar vorig seizoen degradeerde NAC onder zijn leiding. Hoefkens hield toen het vertrouwen van de clubleiding. Maar na een slechte start in de Eerste Divisie is hij nu toch ontslagen. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. En morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. De dagen daarna wisselvallig bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Belgische oud-topman van chipfabrikant Belgan heeft mogelijk bedrijfsgeheimen doorgespeeld aan China. Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt hem van spionage. De man van 52 werd al in mei gearresteerd op de Brusselse luchthaven Zaventem. Hij stond toen op het punt om naar Peking te vliegen. Belgan maakte halfgeleiders die worden gebruikt voor elektrische auto's, de lucht- en ruimtevaart en het leger. 5 jaar geleden werd het overgenomen door een Chinees bedrijf. 2 jaar geleden ging Belgan failliet. De Duitse bondskanselier Merz zegt dat hij geschokt is door de verkiezingswinst van de radicaalrechtse AfD in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU-CSU, verloor de helft van de zetels en dat noemt hij dramatisch. Verder zei Merz dat hij niet van plan is om op te stappen en dat Duitsland een sterke grondwet heeft om zich te verdedigen tegen een radicaalrechtse deelstaatregering. In de A28 bij Nijkerk is een brug uit voorzorg in beide richtingen afgesloten. Het gaat om de Hardenbergenbrug. Rijkswaterstaat heeft niet bekendgemaakt wat er aan de hand is. En door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. En Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en A1. Deze zomer ging bij de Merwedebrug bij Gorkum abrupt dicht voor vrachtverkeer vanwege problemen met de staalconstructie. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer, zonnige periode, vrijwel overal droog. Er staat een warme zuidwestelijke wind. Middagtemperatuur van 20 graden aan zee tot 29 plaatselijk in het zuiden. Vanavond en vannacht bewolkt, minimaal rond 18 graden. Morgen regenachtig bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Floralab wordt nieuwe ontmoetingsplek voor sierteelt. In het vernieuwde Flower Art Museum in Aalsmeer komt een nieuwe ruimte over de sierteeltsector, Floralab. Greenport Aalsmeer en het Flower Art Museum werken samen aan de realisatie. In Floralab kunnen bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties elkaar ontmoeten en kennis en ideeën uitwisselen. Ook jongeren, museumbezoekers, overheden en andere belangstellenden kunnen er kennis maken met bloemen, planten en de sierteeltsector. Naast ontmoetingen komen er onder meer workshops en educatieve programma's. Greenport Aalsmeer en het museum bouwen hiervoor aan een netwerk van bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen. Die partijen worden ook betrokken bij de programmering van Floralab. De nieuwe ruimte moet uitgroeien tot een plek waar de sierteeltsector verbinding zoekt met jongeren en de samenleving. Het vernieuwde Flower Art Museum en Floralab worden naar verwachting in november geopend.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De fabriek van Volkswagen in het Duitse Osnabrück wordt overgenomen door een Israëlisch bedrijf. Investeringsmaatschappij Aurelius gaat ook defensiesystemen maken voor Europese landen. Daarvoor heeft het bedrijf een deal gesloten met de maker van het Israëlische luchtverdedigingssysteem Iron Dome. Aurelius neemt ook de meeste medewerkers over van Volkswagen. De Duitse autofabrikant heeft het moeilijk. Vorige week werd bekend dat er 4 fabrieken dichtgaan en 50.000 medewerkers hun baan verliezen. De man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar huis in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had enkele maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Bij Nijkerk is een brug in de A28 in beide richtingen afgesloten uit veiligheidsoverwegingen. Dat is besloten na een inspectie van de Hardenbergenbrug, meldt Rijkswaterstaat. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Het is ook niet duidelijk hoe lang de snelweg afgesloten blijft. Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om te rijden via Apeldoorn over de A50 en de A1. Frankrijk verwacht dat de wijnproductie dit jaar een van de slechtste in de afgelopen 30 jaar wordt. De extreme droogte en hitte hebben volgens het Franse ministerie van Landbouw veel wijngaarden beschadigd. Frankrijk is de op 1 na grootste wijnproducent ter wereld, na Italië. Nederlandse wijnboeren rekenen juist op mogelijk de beste oogst ooit door de vele zonuren van de afgelopen zomer. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel overal droog. Het koelt af tot een graad of 17. Morgen begint droog. Daarna is het regenachtig bij 18 tot 21 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op Era TV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Sandy Bakmeijer, de vader van de surftrainers in Dordemangel. De wind blijft waaien in Dordemangel. Afgelopen maandag was zeiler en windsurfer Stefan van der Zwaard de eerste gast van het nieuwe seizoen. Aan het einde van de uitzending gaf Stefan het stokje door aan de volgende gast, Sandy Bakmeijer. Ook Sandy is nauw verbonden met de windsurfsport. Bij Windsurfclub Aalsmeer zet hij zich in voor de trainers en zorgt hij er mede voor dat er voldoende mensen zijn om nieuwe cursisten op te leiden. Maar wie is de man achter deze trainers en wat maakt de sport voor hem zo bijzonder? Dat ontdekken we maandag 7 september in Dordemangel. Heb jij een vraag voor Sandy? Mail deze naar studio@radioaalsmeer.nl. Luister vanaf maandag 7 september om 7 uur 's avonds naar Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio
1: Aalsmeer. De beste muziek voor in de middag. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Vliegtuigstandsessies starten met Lasergame. De vliegtuigstandsessies voor jongvolwassenen in Aalsmeer gaat na de zomerstop weer van start. Het nieuwe seizoen begint dinsdag 8 september met een Lasergame in Cold Creek bij Recreatiepark Oosteinder. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor jongvolwassenen die hun telefoon even opzij willen leggen en andere mensen willen ontmoeten. Tijdens de sessies staat de telefoon op vliegtuigstand en is er ruimte voor ontspanning en gesprekken. Tijdens de seizoensopening spelen deelnemers in Cold Creek een spel in een omgeving met het thema Wilde Westen. In teams proberen zij binnen 70 minuten zoveel mogelijk goud te verzamelen. Daarbij lossen ze puzzels op, zoeken aanwijzingen en nemen ze het met lasergunst tegen elkaar op. Vanaf dinsdag 29 september vinden de bijeenkomsten weer plaats bij Turf Aalsmeer. Deelnemers beginnen daar met een uur offline tijd, gevolgd door ontmoeting, gesprekken en gezamenlijke spellen. Aanmelden voor de activiteit op 8 september kan via k.vanzijverden@particip.nu.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gemeente zoekt lid voor commissie naamgeving. De gemeente Aalsmeer zoekt een nieuw maatschappelijk lid voor de commissie naamgeving. Deze commissie adviseert het college over namen voor nieuwe straten, pleinen en andere openbare ruimte in Aalsmeer en Kudelstaart. De gemeente zoekt iemand met interesse in bijvoorbeeld geschiedenis, cultuurhistorie, aardrijkskunde of stedenbouw. De commissie bestaat uit 3 maatschappelijke leden en enkele gemeentelijke medewerkers. Bij nieuwe ontwikkelingen zoekt de commissie naar namen die passen bij de omgeving en de geschiedenis van Aalsmeer en Kudelstaart. Goede naamgeving is daarnaast belangrijk voor de bereikbaarheid en registratie van adressen. De commissie werd in 2007 ingesteld en komt enkele keren per jaar bijeen, afhankelijk van het aantal aanvragen. Voor de werkzaamheden ontvangen de voorzitter en leden een vergoeding. Geïnteresseerden kunnen tot en met 5 oktober reageren. Een sollicitatiebrief kan worden gestuurd naar ambtelijk secretaris Maxime Ansums via m.ansums@amstelveen.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic. Hij lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart een schande. Een man van 43 krijgt 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor de moord op zijn ex-vriendin. Het lichaam van de vrouw werd 3 jaar geleden gevonden in haar woning in Katwijk. Volgens de rechtbank in Den Haag had de man een vooropgezet plan om de vrouw te doden met een dolk. Ze had een paar maanden daarvoor hun relatie beëindigd. De man had op verschillende manieren hulp gezocht, maar het lukte hem niet om er bovenop te komen. Hij is ook veroordeeld voor het bezit van kinderporno. 4 jonge mannen zijn betrapt bij het vernielen van een graf in Utrecht. Een medewerker van de begraafplaats zag de mannen vanmorgen bezig en belde de politie. In het vernielde graf liggen meerdere personen. Het is onduidelijk waarom de mannen dat deden. De politie in Utrecht heeft niets gezegd over de leeftijd of de identiteit van de mannen. Het verkeer kan zeker 48 uur niet over een brug in de A28 bij Nijkerk rijden. Rijkswaterstaat heeft de brug vanwege de veiligheid uit voorzorg afgesloten. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de A50 en de A1. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Dan het weer vanavond en vannacht. Steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Sandy Bakmeijer, de vader van de surftrainers in Dordemangel. De wind blijft waaien in Dordemangel. Afgelopen maandag was zeiler en windsurfer Stefan van der Zwaard de eerste gast van het nieuwe seizoen. Aan het einde van de uitzending gaf Stefan het stokje door aan de volgende gast, Sandy Bakmeijer. Ook Sandy is nauw verbonden met de windsurfsport. Bij Windsurfclub Aalsmeer zet hij zich in voor de trainers en zorgt hij er mede voor dat er voldoende mensen zijn om nieuwe cursisten op te leiden. Maar wie is de man achter deze trainers en wat maakt de sport voor hem zo bijzonder? Dat ontdekken we maandag 7 september in Dordemangel. Heb jij een vraag voor Sandy? Mail deze naar studio@radioaalsmeer.nl. Luister vanaf maandag 7 september om 7 uur 's avonds naar Radio Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Zorgen over zwemwater, ook in Aalsmeer. Hoe schoon is het water waarin in Aalsmeer en Kudelstaart wordt gezwommen en gerecreëerd? Die vraag krijgt een nieuwe lading door onderzoek van Natuur en Milieu en het NIOO-KNAW. Van de 262 onderzochte Nederlandse zwemlocaties werd in 2024 op alle plekken meerdere chemische stoffen boven de geldende normen aangetroffen. Ook het Aalsmeerse water komt in het onderzoek nadrukkelijk naar voren. De Molenpoel staat op de 21ste plaats van de locaties met de meeste normoverschrijdingen. Op deze plek werden 8 verschillende stoffen boven de geldende norm gevonden. Dat is niet hetzelfde als zeggen dat zwemmen daar direct gevaarlijk is. De huidige controle van zwemwater richt zich vooral op bacteriën, blauwalg en andere acute risico's. Stoffen als PFAS, bestrijdingsmiddelen, kwik en resten van verkeer en industrie worden niet standaard meegenomen. Natuur en Milieu pleit daarom voor uitgebreider onderzoek naar chemische vervuiling in zwemwater. Voor zwemmers blijft het belangrijk om actuele waarschuwingen en zwemwaterinformatie te controleren.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column: de gebakken peren van Aalsmeer. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kutelstaarter, over het leven, de tradities en de mensen in het dorp. Deze week is het de beurt aan Anna Maria Giannatasio met haar 9e column bij Radio Aalsmeer, de gebakken peren van Aalsmeer. Nu de zomer langzaam plaats maakt voor de herfst, kijkt Anna Maria terug op een bijzondere Aalsmeerse traditie, de pramerace. Aanleiding is de opening van het Pramerace Museum, waar 40 jaar geschiedenis samenkomt in pramen, pentamotoren, bokalen, foto's en vooral veel verhalen en humor. Maar haar column gaat over meer dan alleen terugkijken. Want hoe zorg je ervoor dat een traditie blijft bestaan? Volgens Anna Maria vooral door nieuwe generaties de ruimte te geven om er hun eigen verhaal van te maken. Een warme ode aan de pramerace en aan 100 jaar geschiedenis die nog lang niet geschreven is.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio
1: Aalsmeer. De beste muziek voor in de middag. Radio.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een deel van de verdachten van het extreme geweld in Overasselt kwam eerder ook al in aanraking met de politie. Dat blijkt uit een overzicht van de verdachten, dat is ingezien door het AD. Volgens de krant zijn sommige verdachten betrokken geweest bij ontvoeringen, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot 4 jaar geleden een woning in Antwerpen. Een ander bedreigde een bejaarde man met een vuurwapen en beroofde hem. Voor het geweld in Overasselt zitten nog 33 mannen vast. De Servische oud-generaal Ratko Mladic is onder grote belangstelling begraven in Belgrado. Bij de dienst waren onder meer familieleden, de Servische minister van Justitie en de Russische ambassadeur in Servië aanwezig. Duizenden mensen namen vanmiddag afscheid van Mladic en lag opgebaard in een Servisch-orthodoxe kerk in Belgrado. Voor veel Serviërs is de oorlogsmisdadiger een held. Onder leiding van Mladic werden in 1995 in Srebrenica bijna 84.000 mannen gedood. De moeders van Srebrenica noemen de uitvaart, vol eerbetoon, een schande. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hebben misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt toen supporters van FC Utrecht 2 keer vuurwerk op het veld gooiden. Morgenmiddag wordt de rest van de wedstrijd uitgespeeld zonder publiek. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Dan het weer. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 16. Ook morgenochtend bewolking, maar in het zuiden kans op wat zon. Later gaat het regenen. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De agent die begin dit jaar een vrouw schopte bij een incident op Utrecht Centraal wordt niet vervolgd. Het OM oordeelt dat de schop rechtmatig was omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Filmpjes van de aanhouding werden veel gedeeld op sociale media. Op de beelden was te zien hoe de agent de vrouw schopte en een ander sloeg met een wapenstok. Daarvoor zou een van de vrouwen hem hebben beledigd. Beide vrouwen hadden aangifte gedaan. De brug in de A28 bij Nijkerk blijft zeker 48 uur dicht, meldt de ANWB. Rijkswaterstaat heeft na een inspectie besloten om de brug uit veiligheidsoverwegingen in beide richtingen af te sluiten. Wat er aan de hand is, is nog niet bekendgemaakt. Verslaggever Nicole Levever.
2: Er worden nu metingen uitgevoerd en die metingen zullen worden vergeleken met eerdere metingen. En dan weten ze of er echt iets aan de hand is. Dat gaat allemaal 48 uur duren. En in die tijd mogen er geen auto's in beide richtingen over de brug. Maar ook het verkeer over het water is stilgelegd.
1: Door de afsluiting kan het verkeer tussen Amersfoort en Zwolle niet via de A28. Van de 33 mannen die vastzitten voor het geweld in Overasselt vorige week was een deel al eerder veroordeeld. Volgens het AD waren ze betrokken bij ontvoering, oplichting en geweld met vuurwapens. Een van hen beschoot een woning en een ander beroofde een bejaarde man. FC Utrecht heeft de eerste verdachten geïdentificeerd die zich zaterdag hadden misdragen in het duel tegen Go Ahead Eagles. Volgens de club zijn er stadionverboden uitgedeeld. De wedstrijd in Utrecht werd gestaakt nadat er 2 keer vuurwerk op het veld was gegooid door supporters van Utrecht. Morgenmiddag wordt de wedstrijd uitgespeeld, maar zonder publiek. Dan het weer. Vanaf de Noordzee trekken er wolkenvelden over. Het koelt vannacht af tot een graad of 17. Morgen eerst droog, in de middag regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

0: Welkom bij Door de Mangel. Een programma waarin een bekende of onbekende Aalsmeerder of Kudelstaarter in de spotlight komt te staan en het stokje daarna doorgeeft aan een ander interessant persoon. Vanavond maken we uitgebreid kennis met deze persoon door de eigen muziekkeuze, een meegebracht voorwerp en een aantal doordachte vragen. Kortom, deze week halen we Door de Mangel.
1: Ja, toen stond zijn microfoon niet aan. Je moet er eentje verder zijn, Edgar. Je hebt de verkeerde opengezet.
2: Ik kan ook hierin gaan praten. Misschien is dat makkelijker.
1: Wie was onze gast ook weer?
2: Sandy Bakmeijer.
1: Nou, dankjewel. Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van Door de Mangel. De Aalsmeerse talkshow van Radio Aalsmeer. Na lange zomer vol herhalingen zijn we weer terug met een gloednieuw seizoen. Al 13 seizoenen lang ontvangen we iedere week een Aalsmeerder of Kudelstaarter bij ons in de studio. Die we dan uitgebreid aan de tand voelen. Deze week hebben we een gastpresentator in ons midden. U heeft hem al eventjes gehoord. Jurian van Seters. Hij zal vanavond meehelpen om onze gast Door de Mangel te halen. Welkom Jurian.
2: Dankjewel. Vorige week begon het nieuwe seizoen van Door de Mangel met Stefan van der Zwaard. Een gast met twee duidelijke kanten. Overdag hield hij zich bezig met autotechniek. Maar zodra hij vrij is, zoekt hij het water op. Zeilen en windsurfen zijn zijn grote passies. Een van zijn mooiste herinneringen is het winnen van de 6 uurs wedstrijd op de Westeinder Plassen. En aan het einde van de uitzending gaf hij het stokje door aan iemand die zich eveneens volop met de windsurfsport bezighoudt. Sandy Bakmeijer.
1: Ja, Sandy zet zich bij windsurfclub Aalsmeer vooral achter de schermen in. Hij zorgt ervoor dat er voldoende trainers zijn en probeert het voor die groep zo goed en leuk mogelijk te maken. Stefan omschreef hem daarom als de vader van de trainers. Met zijn inzet zorgt Sandy er volgens Stefan voor dat nieuwe cursisten kennis kunnen maken met de sport, waar hij vorige week ook zo enthousiast over vertelde bij ons in de uitzending.
2: Sandy is geen onbekende binnen de windsurfclub Aalsmeer. Hij zorgt er mede voor dat er voldoende trainers zijn en zet zich in om het voor die trainers zo goed en leuk mogelijk te maken. Daarmee speelt hij een belangrijke rol bij het opleiden van nieuwe cursisten. Stefan noemde Sandy daarom de vader van de trainers.
1: Ja, dat hadden we al gehoord.
2: Ja, zijn boodschap aan Sandy was duidelijk. Blijf vooral doorgaan met dit goede werk, zodat er nog jarenlang samen cursisten kunnen worden opgeleid. Want, zoals Stefan het omschreef, hoe meer zieltjes, hoe meer vreugd.
1: Maar ja, wie is Sandy Bakmeijer achter die belangrijke rol bij de surfclub? Wat drijft hem om zich hiervoor in te zetten? En wat betekent windsurfen voor hemzelf? Nou, dat gaan we hem allemaal vanavond vragen. En mocht je nu thuis zitten en denken, ik heb ook een vraag voor Sandy, dan kan je deze mailen naar studio@radioaalsmeer.nl en dan zullen wij je vraag voorleggen aan Sandy. Van harte welkom, Sandy.
3: Dank u wel.
1: Fijn dat je er bent. Ja. Een uitgebreide introductie met hierna een herhaling. Ja. maar we hebben je, denk ik, redelijk op de kaart gezet. Klopt het een beetje?
3: Dat klopt helemaal.
1: Ja? Ja. Want jij bent, dat zei je al eventjes in ons voorgesprek, ook iemand die het liefst op de achtergrond bezig is en zich inzet.
3: Klopt.
1: Dit is wel even iets anders. Nu sta je, nou ja, letterlijk en figuurlijk in de spotlights.
3: Bam, op tegen de microfoon aan.
1: En dat gaat allemaal goed komen.
3: Zeker, zeker.
1: Ja, we gaan jou dus beter leren kennen het komende uur. En dat doen we volgens het vaste stramien, zoals we dat elke week toepassen. En dat betekent dat we ook twee bekende openingsvragen aan jou gaan voorleggen. En de eerste vraag die ik jou wil stellen is, kan jij jezelf in 3 kernwoorden samenvatten? Wie is Sandy Bakmeijer in 3 woorden?
3: Nou, op de eerste plaats ben ik creatief.
1: Creatief.
3: Ik ben passievol. En ik ben altijd enthousiast.
1: Passievol en enthousiast.
3: Als ik kan er natuurlijk veel meer noemen. Maar
1: ja, nou ja.
3: Drie stuks.
2: Drie belangrijkste.
1: Ja. Er zijn mensen die vinden het heel moeilijk om deze woorden over zichzelf te zeggen. Ja. En sommigen denken, ja, ik kan er wel 10, misschien wel 20 noemen. Maar ja. Dit zijn de belangrijkste die jou het best omschrijven. Creatief, passievol en enthousiast. We gaan dat aan het eind van het programma nog eventjes bekijken. Of we dit herkend hebben in dit uur.
3: Mooi.
1: De andere openingsvraag is op zijn Aalsmeers gezegd. Van wie ben je er eentje?
3: Ik ben er eentje van Irene en Leslie. Leslie is er niet meer sinds 2004. En mijn moeder is er nog. Van origine uit Bovenkerk.
1: Uit Bovenkerk?
3: Ja, dus niet zo ver hier vandaan.
1: Nee. Nee. En daar ben je ook opgegroeid?
3: Ik ben daar echt opgegroeid, ja. Ik ben wel in Amsterdam geboren. Maar opgegroeid in Amstelveen, Bovenkerk.
1: Ja. Ja, dan moet je volgens de echte Bovenkerk moet je dat niet zeggen, hè? Amstelveen.
3: Het is Bovenkerk. Nee, maar daarom zei ik als eerste Bovenkerk. Ja.
1: Het is net zoals hier in Aalsmeer met Kudelstaart.
3: Juist.
1: Het is toch een apart, nou ja, ik zou bijna willen zeggen dorp.
3: Absoluut, ja. Ja, het is een dorp, ja. Iedereen kent iedereen.
1: Ja.
3: En dat hetzelfde principe is hier in Aalsmeer natuurlijk ook. En dat is wel leuk om te zien ook.
1: Ja, ja. En jij bent opgegroeid in Bovenkerk. Dus dat betekent dat je daar ook naar school ging, denk ik?
3: Ja, dat klopt ook.
1: Welke basisschool ben je geweest?
3: De Maria School.
1: Ik wou zeggen, die bestaat ook niet meer, hè?
3: Nee, die bestaat
1: die
3: niet
1: is,
3: meer.
1: Die is, want dat was vlakbij de kerk?
3: Ja, naast de kerk.
1: Ja.
3: Dus ja, amen.
1: Katholieke school?
3: Een katholieke school,
1: ja. Hoe was die periode dat je...
3: Ja, superleuk eigenlijk. Het is een hecht dorp. Dus ja, weet je, als je katten kwijt uithaalde, dan was dat onder iedereen bekend. Dus,
4: En deed je dat dan ook vaak?
3: Ik heb redelijk wat kattenkwaad uitgehaald, maar ik wist er altijd wel om eruit te komen.
4: Nou ja, okay, je kreeg geen straf dus. Het was...
3: Wel één straf gehad, maar...
4: Ik kwam er goed mee weg.
3: Ja, ja. Absoluut.
1: Nou, we zullen dan je leerkracht van toen maar niet binnen laten komen.
3: Nee,
1: nee.
3: Hoeft ook niet. En ik weet niet of ze nog leven.
1: Als je in die tijd, als je nog klas 1, 2, 3, 4, 5, 6.
3: Klopt.
1: Geen groep 8 zoals we er tegenwoordig hebben. Nee. Dan heb je 6 jaar op de basisschool gezeten. Ja. Dan moet je naar het voortgezet onderwijs.
3: Ja.
1: Ik schat zo in dat je richting Amstelveen bent gegaan.
3: Ik ben richting Amstelveen gegaan. 2 kilometer verderop, of in eerste instantie nog minder, de Bankruismavo. En dat lag op een veldje naast de Keizer Karelweg.
1: Die houten gebouwtjes.
3: Die houten gebouwtjes, ja. Dat kende iedereen wel. Dus daar ben ik begonnen en daar heb ik het ook afgemaakt. Het voortgezet onderwijs dus.
1: Via MAVO?
3: Via de MAVO, ja.
1: En hoe was dat? Ben jij echt iemand die in de schoolbanken zat en die met school bezig was? Of was je met andere dingen bezig?
3: Ik was altijd met andere dingen bezig. Uit enthousiasme.
1: Ja. Dat is iets wat we natuurlijk wel vaker horen.
3: Ja.
1: Maar was die periode op school, was dat voor jou een straf? Of zei je, nou, ik had het ook wel leuk omdat ik vooral met... Nou, de andere dingen, vaak sociale dingen bezig ben.
3: Ik was met sociale dingen bezig. Dat heb ik meegekregen van mijn ouders. Dus op die manier kwam ik eigenlijk door die periode heen. Ik heb het leuk gehad. Absoluut.
1: Ja.
3: Ja. En er is ook een nummer bij uit die periode dat ik denk van... Ja, het was eigenlijk best wel een leuke schooltijd.
1: Ja. Ja. Dan heb je 4 jaar MAVO gedaan. Mm-hmm. Dan ga je nog niet aan het werk, denk ik.
3: Nee, dat mocht ook niet.
1: Nee, je moet nog verder dan.
3: Moet nog verder.
1: Ja, wat ben je toen gaan doen?
3: De MEAO. En dat was een totale mislukking.
1: Ja?
3: Ja, want waar ik goede cijfers op de MAVO voor had... en MAVO-D-diploma had gehaald... was het op de MEAO alles een 1. Ja, behalve esthetiek. En dat was bezig zijn met je handen en met creatie.
1: Ja.
3: Toen dat ging goed. En toen mocht ik eigenlijk naar de school ernaast. Dat was de grafische school. En zo is mijn carrière eigenlijk begonnen.
1: Ja, ja. Dus wel bijzonder hè? Dat je dan een keuze maakt voor een bepaalde school... en dan blijkt dat het helemaal niet te zijn.
3: Exact, ja. Ik wilde graag reizen. Dus ik had eigenlijk naar de toeristische MEO moeten gaan. Maar dat was dan in Utrecht, dus dat was redelijk ver.
1: Ja.
3: Dus ik koos voor Amsterdam... En ik dacht van, nee, dan kom ik er wel. Dan ga ik lekker reizen of zo. Of voor reisbureaus werken. Maar die kant had ik ook niet op moeten gaan. En ben ik ook niet op gegaan. Dus dat is helemaal goed uitgekomen.
4: Dat was direct duidelijk ook. Vanaf het begin gewoon, dat wordt hem niet.
3: Dat wordt hem niet. Ja. Ja. En het vreemde daarvan is dat ik had ook informatica op de MEAO. Dat was ook een 1. En uiteindelijk gebruik ik informatica tot op de dag vandaag. Dus dat heb ik mogen ontdekken.
1: Ah, ja. Ja. Maar dat was denk ik, want jij bent ongeveer van dezelfde leeftijd als ik ben. Was dat in die tijd ook maar, stond nog in de kinderschoenen?
3: Absoluut, ja.
1: Ik bedoel, ik weet toch wel dat ik in mijn opleiding deed, dat ik het van die computer.
3: Ja, ik was niet bang voor de computer, maar ik doorzag het systeem eigenlijk nog niet. Of de opbouw van de codering of de aansturing. Ja, dat is later eigenlijk gekomen. Ja. Dus,
1: En nu kunnen we niet meer zonder.
3: Nu kunnen we niet zonder. ik ben eigenlijk blij met wat ik heb geleerd in de tijd erna.
1: Ja. Ja. Nou, dan wil ik straks van je graag horen wat je voor werk bent gaan doen. Want daar ben ik wel benieuwd naar met die opleidingen waar je dan uiteindelijk terecht bent gekomen. Maar voordat we doen, gaan we even naar de muziek. Je bent begonnen met, en jij noemde hem zelf op papier, The Artist Formerly Known as Prince. Volgens mij is dit nog uit de tijd dat hij gewoon nog Prins heette. Ja, die meneer die veranderde iedere keer van naam. Dus. Ja. een heel lekker funky nummer, maar heel onbekend eigenlijk.
3: Voor mij was die ook onbekend. Ik heb hem nu zeg maar grijs gedraaid. En wat ik ook vertelde, dat mijn broertje, die is echt Prins fan. En die kende dit nummer ook niet. En toen dacht ik van, nou, dan heb ik toch wel een soort van goudmijntje gevonden.
4: Een kleine parel te pakken.
3: Een ergens. Mooie parel en die ik graag met iedereen deel. Dus iemand die echt Prins-fan is, die wil ik uitdagen om te kijken of ze dit nummer ook kennen.
1: Ja, nou ja, wij kenden hem in ieder geval niet, want hij stond hier niet in de computer.
3: Exact.
1: de volgende plaat die jij uitgekozen hebt, is een nummer, hip-hop, volgens mij. Met een stukje rap erin.
3: Ja.
1: Is dit muziek uit de tijd dat jij zelf bijvoorbeeld uitging of zo? Of?
3: Nou, het begon eigenlijk veel eerder. Maar ouders zijn altijd muziekliefhebber geweest. Dus die hadden heel veel platen. En alles wat een soort van fusion was het aan soorten van platen. Geen enkele muziek was hetzelfde. Van klassiek tot en met, geen hard rock, maar bijna alles. Gewoon uit alle delen van de wereld. En zo kwam uiteindelijk ook langzamerhand hip-hop of rap eigenlijk tevoorschijn. En dat kwam ook uit de funky muziek, uit de disco muziek. En daar werd mee gemixt. En op een gegeven moment had ik dan een soort van gevoel bij de muzieksoort. En ik noem mezelf dus een hip-hop baby. Iedereen die uit die tijd komt is een hip-hop baby. En als je dus de muziek omarmt. Dan groei je ermee op verder. Dus tot op de dag vandaag luister ik naar hiphop.
1: Ja. En waarom speciaal dit nummer?
3: Dit nummer komt uit een periode dat ik echt hiphop op zijn tofst ervaarde. Met dansen, met de mensen om je heen, het uitgaan. Lang verhaal kort is dat je uiteindelijk bij een soort van sociëteit terechtkomt. En waarin ik de hiphop in Nederland heb zien groeien. Ik ken ook heel wat jongens uit die tijd. En ben ze afgelopen zaterdag ook tegengekomen. Dus het is eigenlijk wel heel gaaf om te zien dat je in het broeinest hebt gezeten van de hiphop voornamelijk in Amsterdam.

0: My Part of Town van de Tuff Crew. Jij vertelde net dat jij ze hebt gezien.
1: Ja.
0: Nog niet heel lang geleden ook.
1: Afgelopen zaterdag hadden ze een optreden in Eindhoven. En ik vond het heel vet dat ik ze nog eventjes mocht meemaken.
0: Ja, want was dit de eerste keer dat je ze hebt gezien? Of?
1: Ja.
0: Oh ja. Ja. Dus na een lange tijd, veel geluisterd, was het...
1: Lekker op gedanst.
0: Ah, vet.
1: Ja. Ja.
0: En je zei ook dat je vroeger veel naar dit soort feesten ging. Waar ging je dan naartoe bijvoorbeeld?
1: Ja, er werden feesten georganiseerd in Paradiso, Melkweg, tot en met in Rotterdam, Nighttown, in Tilburg 013. Maar ook kleine feestjes, zoals in Noord-Scharwoude bijvoorbeeld. Dus ja,
0: groot,
1: heel Nederland.
0: Klein, door echt heel Nederland heen.
1: Door heel Nederland
0: verspreid.
1: Heen. Ja.
0: Ja. Ja. En ga je nu dus naar concerten, maar ook nog naar dat soort feesten?
1: Ja, in principe wel. Dus als er wat kleinschalige optredens zijn en... je krijgt er lucht van of je wordt uitgenodigd. Ja, dan ga je erheen.
0: Ja, ja precies. Dus dat blijf je gewoon...
1: Dat blijf ik doen.
0: Altijd doen.
1: Hip-hop baby.
0: Ja, precies.
2: Ja. We hebben het voor de muziek even gehad over jouw schooltijd. Je opleidingen die je gedaan hebt. En we waren eigenlijk gebleven bij het stukje dat je na je opleiding werk moet gaan zoeken.
1: Ja.
2: Je hebt de grafische school uiteindelijk gedaan.
1: Ja.
2: Waar ben je terechtgekomen?
1: Ik ben terechtgekomen in eerste instantie bij een drukkerij. Dat had te maken met mijn stage. Een drukkerij in Amstelveen. En om me daarop voor te bereiden heb ik zelf een baantje uitgezocht. Daar heb ik ook een nummer bij uitgezocht. En daar wilde ik eigenlijk een beetje iets van het vak leren. Printen, letters, beeld. Hoe krijg je dat op papier? Hoe ziet het eruit? Wat komt er allemaal bij kijken? En ik kreeg het voorstel van een van de leraren op de grafische school van... begin maar onderop en dan kan je altijd uitbreiden naar het creatieve gedeelte. Ja, maar dat was wel even slikken, want dat wilde ik eigenlijk niet. Want esthetiek op de MEO, dat ging hartstikke goed. Maar dat heb ik gedaan en daar heb ik eigenlijk heel veel profijt van. Tot op de dag vandaag ook weer.
2: Maar begonnen op drukkerij.
1: Ja.
2: Hoe heb je je, nou ja, mag wel zeggen, opgewerkt dan?
1: Door steeds meer het creatieve proces op te pakken en daarin mee te gaan. Veel zelf geleerd, maar ook deels op school. Ja, en ervoor gezorgd dat ik gewoon op een plekje terecht kan komen wat ik leuk vind. Wat ik, waar ik mijn ziel en zaligheid in neer kan leggen. Ja.
2: En waar heeft het je uiteindelijk gebracht?
1: Dat ik... brand designer ben of grafisch ontwerper. Ik hou me bezig met merken opbouwen. En ik ben een soort van huisstijlpolitie.
2: Huisstijlpolitie?
1: Ja, dus ik zie al heel snel of iets klopt of niet. En probeer daar wel altijd een verbetering in te leggen of om het in ieder geval vast te kunnen houden.
0: Dus dan gaat het over veel meer dan alleen een logo bijvoorbeeld?
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Gaat veel meer, ja. Dan praat je bijvoorbeeld over hoe kan je de telefoon opnemen of hoe ben je gekleed of wat straalt het bedrijf uiteindelijk uit of wie willen ze bereiken. Op die manier ga je steeds meer met kleur, beeld, geluid, beweging of beeld ga je bezighouden en zorg je dat het allemaal op de juiste plek terechtkomt.
2: Nou hebben wij hier ook een branding hier bij Radio Alsmeer. Wat, eerlijke mening, wat vind je ervan?
1: Herkenbaar. Ja. Je kan iets mooi vinden of iets lelijk vinden. Maar ik denk dat dat niet het doel is dat je er wat van vindt. Maar dat het iets oplevert. En wat levert het voor Radio Alsmeer op? Is dat herkenbaarheid. En als ik dan die uitstralingsbaantjes zie. Die boogjes aan de zijkant van de A. Ja, dan zie ik meteen een uitzendstation voor me. Dus ja, het zit er gewoon in dan. En dat is goed.
2: Nou, dan is er een goede keuze gemaakt.
1: Zeker, een goede keuze. Ja, zeker.
2: Werk je voor jezelf of werk je bij een bedrijf?
1: Ik werk dan bij een bedrijf. Op dit moment eventjes niet. I'm in between jobs. Maar ik zoek wel een plekje dat ik met gelijkgestemden hetzelfde kan bereiken. En iets goeds kan neerzetten.
2: En ben je ook echt op zoek op dit moment? Of heb je iets waar je op zit te wachten?
1: Nee, ik ben op zoek. Ja.
2: Dus als er mensen thuis zitten die denken... nou, we kunnen nog wel zo iemand gebruiken, dan kunnen ze je bellen.
1: En zeker weten, ja.
2: Nou, we hebben bij deze toch meteen een beetje reclame voor jezelf gemaakt.
1: Beetje reclame, dankjewel.
0: Zeker. Het is best een... hoe zeg je dat? Je Ben je wel eens bang dat AI bijvoorbeeld een deel van je werk af zou pakken? Of is dat een
1: bang is niet het goede woord. Ik leer nu steeds meer dat je moet AI eigenlijk omarmen om het samen met AI te kunnen doen. Ik ben creatief en creativiteit vind je niet in AI. Mits jij vindt dat AI dat wel oplevert. Maar ik zie dat niet zo.
0: Nee.
1: Iets wat je bedenkt mag uniek zijn. Mag dus ook opvallen. Mag een gezicht geven aan een merk of een bedrijf. En daar ga ik voor. En met behulp van AI kan je daar ook komen.
0: Dus het is een samenwerking in plaats van een strijd tussen
1: zeker.
0: Jou en AI. Ja. Of wij.
1: Voor mij
0: AI.
1: Is het nu nog een strijd. Omdat je moet nu nog de juiste plekjes vinden. Het staat absoluut in de kinderschoenen. En dat vind ik met het hele internet ook nog. We zijn er nog niet. En met het internet ben ik in 1996 in zee gegaan. En ik heb het omarmd. Ik heb het niet als een gevaar gezien. Maar meer als een extensie.
0: Lijkt me verstandig.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Ja, maar het kan wel een gevaar worden. We hebben onlangs gezien dat er bepaalde dingen... Ik weet niet hoe ik het precies moet noemen... maar die ontsnapten uit een beveiligde omgeving... en dan gaan ze hun eigen leven leiden.
1: Ja.
2: Ja, dat moet je toch niet denken dat gebeurt in de defensiesector, noem maar wat.
1: Maar dan praten we weer over een andere vorm van omgang met informatica en überhaupt informatie. Bij mij ligt informatie aan de buitenkant. Dus hoe ziet iets eruit? Hoe klinkt iets? En niet in wat zit er allemaal precies in. Dus tot in de details. Mm-hmm. Ik zie als computergebruiker zie ik wel de gevaren in van het AI. Maar ook weer heel veel voordelen.
2: Nou, ik snap dat in jouw werk kan je heel veel voordelen opleveren. En kan ook tijdwinst opleveren. Ja. En dat kan voor heel veel manieren waarop je AI natuurlijk inzet.
1: Ja.
2: Maar het kan ook misgaan. En daar moeten we ons voor behoeden, denk ik. Daar moeten we op letten.
1: Ja, denk het wel.
0: Ja, ik ben stiekem eigenlijk wel benieuwd wat er zou gebeuren als AI op hol slaat en dan dingen gaat grafisch ontwerpen, bijvoorbeeld. Wat er dan uit zou rollen.
1: Ja, wat er nu uitrolt op basis van mijn vraag, mijn prompt, zeg ik van, dat komt nog niet uit wat ik zou willen zien. Misschien dat ik nog niet aan de juiste touwtjes trek, maar ik ben benieuwd op welk moment dat gaat gebeuren inderdaad.
0: Ja.
1: Maar misschien ben ik dan al heel oud. Ik weet het niet.
2: Je bent er in ieder geval niet bang voor?
1: Nee, niet bang. Nee.
2: Nieuwsgierig? Misschien het juiste
1: Ik ben woord. Ook nieuwsgierig, ja, zeker. Ik probeer daar ook mijn winsten uit te halen. En als je nu zo bezig bent op zoek naar een baan, dan praat iedereen erover. Iedereen vraagt ernaar van, kan je die en die tools gebruiken? Dan zeg ik van, jeetje, hoe ver moet dat dan gaan? En iemand heeft een bepaalde methode gevonden en gaat daarop voortborduren. Ja. Pas ik daarbij? Weet ik niet. Moet ik er nog van leren? Ja. Maar ik zal het uitvinden uiteindelijk. Ja.
2: Nou, de mens is nooit te oud om te leren, toch?
1: Absoluut niet. Nee. Absoluut niet.
2: Als je niet meer kan leren,
1: ja.
2: Kan je beter stoppen, zeg ik altijd.
1: Zo is dat.
2: Ik wil eigenlijk met jou naar je voorwerp toe. Maar dat brengt ons meteen bij het volgende onderdeel. En dat is namelijk de dingen die je doet naast je werk. We hebben het er natuurlijk al even over gehad, over de windsurfclub. Maar dat wil ik dan even bewaren voor naar de volgende plaat. Want je zei al, het volgende nummer heeft een beetje te maken met je werk. Is dat dit nummer wat er nu aankomt van Chaka Khan?
1: Nee, niet. Die komt ook de leuke tijd die ik heb mee mogen maken.
2: Ja, want waarom heb je voor Chaka Khan gekozen?
1: Ja, dus nogmaals de opkomst van de muziek, de hip-hop stroming. Kreeg je op een gegeven moment Chaka Khan, daar luister ik al jaren naar. Daar had ik ook een heleboel LP's van. En dit nummer kwam voor in een film, Breakdance. En ja, dat vloeide helemaal samen. Dat klopte gewoon. En je gaat zelf ook leren breakdansen. En als je dan die muziek daarbij gebruikt, of je hoort die muziek vandaag, dan brengt het je terug naar die tijd. En ja, dat is alleen maar tof.
2: En ben jij een breakdancer?
1: Ik heb me ermee bezig gehouden. Maar dus, ik ben niet een top breakdancer
2: geweest.
1: Ik ben
2: blij dat we hier camera's hebben.
1: Ja, dan moet ik alle dingen aan de kant.
0: Alles opzij schuiven.
2: Ja. Ja. Nee, nou, we gaan kijken hoe jij gaat bewegen nu. We gaan in ieder geval luisteren naar Chaka Khan met het nummer Ain't Nobody.

0: Dat was Chaka Khan met Ain't Nobody.
1: Ja, het is voor jouw tijd, denk je?
0: Voor mijn tijd. Ja. Maar ik ken hem wel.
1: Je kent hem wel.
0: Ja, zeker. Ja,
1: want je had het er al even over. Je herkende samples die in andere nummers worden gebruikt.
0: Een van mijn favoriete nummers, ja, mag ik eigenlijk niet hardop zeggen, van Kanye West. Daar wordt een sample gebruikt, Through the Fire.
1: Waarom mag je dat niet zeggen?
0: Nou ja, Kanye West is toch wel een beetje een discutabele artiest tegenwoordig met de uitspraken die hij heeft.
1: Nou, alleen naar de muziek luisteren.
0: Maar ja, het is wel een van mijn favorieten van vroeger. Dat toch nog steeds wel.
1: Cool.
0: Ja, zeker.
1: Okay. We waren, Sandy, bij werk uitgekomen. We weten wat je nu voor werk doet.
2: Ja.
1: Maar dat is niet alles wat je doet. Je houdt je met heel veel dingen bezig. En vorige week zei Steven al, ik hoop dat hij dat nog heel lang blijft doen. Want jij bent op de achtergrond heel belangrijk voor de Windsurfclub Aalsmeer.
2: Dat vond ik heel erg mooi om te horen. Ook eervol. Want zo kijk je niet naar jezelf als je ermee bezig bent. En Steven een uitspraak deed, verwonderde mij.
1: Ja?
2: Ja.
1: Waarom?
2: Nou ja, de vader van.
1: Is toch mooi? Is dat is
2: hartstikke
1: gezegd,
2: mooi. Ja, ja, zeker.
1: Nou ja. Ja, dat idee heb je zelf niet.
2: Nee, als je het zegt, dan snap ik het. Maar ik zou dat niet zo over mezelf zeggen. Nee. Nee.
1: Dus vanaf nu, als je op de club komt, dan zeggen ze, hey, papa.
2: Juist. Ja. Ja. Ga weg, ik ken je niet. Kost alleen maar geld.
1: Maar wat doe jij bij de Windsurfclub?
2: Ja, eigenlijk best wel veel. Ik ben zeg maar vrijwilliger, tussen haakjes. Dat houdt in dat je je inzet eigenlijk voor verschillende onderdelen binnen de surfclub. Ja, je maakt jezelf een soort van eigenaar van een onderdeel. En daar bijt je in vast en daar ga je mee door. Omdat je het ook leuk vindt. Omdat het werkt. En omdat je anderen kan enthousiasmeren daarbinnen.
1: Maar hij noemt jou

0: de vader van de trainers.
1: Ja.
0: Wat doe jij met de trainers dan?
1: Ja, we hebben in 2014 een programma opgezet waarin we meer trainingen zouden kunnen gaan geven door de instructeurs te certificeren. Dus we hadden altijd al instructeurs. Mm-hmm. En stel je voor, er gebeurt wat. Heb je er dan alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het veilig was, goed ingezet?
0: Je bedoelt als er training gegeven
1: wordt? Als er training gegeven wordt.
0: En raakt iemand gewond of wat dan ook?
1: Kan van alles kan het zijn.
0: Ja.
1: Wie is er dan verantwoordelijk en hoe had dat voorkomen kunnen worden? Nou, door een training te volgen of een certificering te verkrijgen, merk je dus dat de kwaliteit eigenlijk omhoog gaat.
0: Ja.
1: Doordat die kwaliteit omhoog kon, konden we ook meer aanbieden. En door dat aanbod hebben we ook weer heel veel leden kunnen verkrijgen.
0: Want hoe groot is de Windsurfclub?
1: Ik noem even gewoon een basisgetal, 300 leden.
0: 300 leden,
2: dat is best groot.
1: En,
0: dat past bijna niet de Westeinde.
1: Bijna.
0: Zou allemaal tegelijk gaan.
1: Nou, de Westeinde is groot zat.
0: Jawel.
1: Voor dat programma, zeg maar, hadden we zo'n beetje 90, 100 leden af en aan. Een vaste kern. En één lesdag op zaterdag kon je 4 uurtjes... proberen te windsurfen. 3 keer achter elkaar. 3 weekenden achter elkaar.
0: Moest wel toevallig even waaien.
1: Maar ja, dat maakte niet uit. We hadden enthousiaste instructeurs. En dat deden we dan volgens mij 4 keer in het jaar. En dat was het.
0: Ja.
1: Wat mij toen opviel was dat iedereen vroeg van, hoe kan ik ook op windsurfen? Nou, dan moet je lid worden. Ja, maar heb ik dan ook een surfplank, et cetera? En De grote vraag was altijd, wat is de volgende stap? En daar zijn we mee begonnen met de next step. En dat was dan een lesprogramma waarin je 15 keer op een zomeravond, of in het mooie seizoen, in het surfseizoen, les krijgt van een gecertificeerde instructeur.
0: Het mooie is, en nu jij dit aan het vertellen bent, en de mensen die op de tv meekijken kunnen het zien, maar de mensen die via de radio luisteren, zien dat niet.
1: Nee.
0: Je gaat helemaal stralen als je dit aan het vertellen bent.
1: Dat is mijn enthousiasme.
0: Ja, dat is heel, kijk, we hebben het even over die woorden gehad. Jouw enthousiasme. Ja. Maar ook heel passievol ga je hierover vertellen.
1: Klopt.
0: En dat zie je aan je gezicht.
1: Klopt.
0: Wat maakt windsurfen nou zo leuk?
1: Gevoel van vrijheid creëren voor jezelf. Dat maakt het zo leuk.
0: Dat is iets wat je veel hoort met zeilsport. Hè? Dat mensen dat zo ervaren.
1: Ja. Het is, jij bepaalt of je hard gaat, of je zacht gaat, of je naar links gaat, naar rechts, of misschien wel door het midden. Er is geen weg, er zijn geen stippenlijntjes, er zijn geen doorgetrokken lijnen, er zijn geen stoplichten. Dus je bent vrij om te gaan waar jij op dat moment heen wil. En je wordt meegevoerd, in dit geval door de wind, en een beetje door de golven.
0: Nou, ik heb het 1 keer geprobeerd om te windsurfen.
1: Ja.
0: En toen werd het tegen mij, ik heb het verhaal wel eens meer verteld, werd het tegen mij gezegd, het zwaarste moment is als je zeilend water valt en je moet hem eruit krijgen. Dan moet je heel veel kracht zetten.
1: Ja.
0: Dus ik stond op de plank en ik geef er een sjoor naar het zuiden. Lag er aan de andere kant, lag ik er weer in.
1: Exact. Ja.
0: Ik kreeg het niet voor elkaar.
1: Nee.
0: Ik bedoel, ik ging een stukje voor de wind, maar dan moest ik weer terug. Nou, dan kon ik zwemmen, want dat lukte me niet.
1: Exact. Iedereen maakt dat mee. Maar de kunst zit hem dan in dat stukje balans.
0: Ja.
1: Dus te zwaar om op te tillen of te hard. En dan ligt aan de andere kant. Maar je kan ook iets ertussenin doen. En dat ertussenin, dat is eigenlijk ook weer het windsurfen. Het is balans. Het is een middenweg om te kunnen gaan.
2: Ja, en krijg je ook het idee dat er verder gewoon niks is. Je bent daar met het water, de wind, je plank.
1: De natuur.
2: De natuur.
1: Ja.
2: Dat die vrijheid ook met zich meebrengt.
1: Dan. Exact.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, want vrijheid is ook wel een soort terugkerend thema, heb ik het idee. Ook met reizen en dat je reisleider wilde worden. Nou, begreep
1: ja,
2: dat goed?
1: Ik wilde in eerste instantie.
2: Ja,
1: klopt.
2: Dat daar een soort rode draad ook zit misschien voor jou. Klopt dat?
1: Dat klopt ook. Ja, zeker. Ja. En heb ik dan vrijheid nodig? Ik denk het wel. Ik denk dat iedereen vrijheid nodig heeft. En vrijheid geeft dus weer ruimte om te kunnen creëren. Of om je goed te voelen. Ja, dat gaat dan eigenlijk wel weer heel diep. Maar vrijheid biedt eigenlijk veel meer dan dat je in een bolletje zit en niet weet hoe je daaruit moet komen.
0: Is dat ook waarom jij bij je ultieme droom, vraag die we ook altijd van tevoren stellen, geantwoord hebt van ja, ik zou nog wel een rondreis willen maken door Scandinavië?
1: Ja. Ja, of door Europa. Europa heb ik nog heel veel te ontdekken. Maar dat is ook weer een vorm van vrijheid. Ja.
0: Ja. Ja. Dus dat is wel belangrijk voor je. Dus,
1: ja, mm-hmm. Zeker.
0: Een mooie constatering.
1: Ja, zeker.
2: Ja, het viel me op inderdaad. Ja.
0: De Windsurfclub.
1: Ja.
0: Ruim 300 leden. Dat is een bloeiende vereniging.
1: Zeker.
0: Hoe hou je dat draaiende?
1: Nou, ik vind dat we meerdere enthousiaste mensen om ons heen hebben. Zowel in het bestuur als vrijwilligers, als de groep van trainers. Die er weer voor zorgt dat het enthousiasme overgebracht wordt naar de cursisten. En die dus ook weer met enthousiasme lid worden en eigenlijk ook een beetje lid blijven. Omdat we leuke dingen met elkaar doen.
0: Ja.
1: En leuke dingen met elkaar doen is niet alleen maar die les, maar ook daarnaast barbecuen of andere vormen van een clinic. Of er moet een wedstrijd georganiseerd worden. Wie komt er helpen? En dat maakt het zo leuk. En zo ja. Blijft de club dus eigenlijk draaiende.
0: Kunnen jullie nog leden gebruiken?
1: Ja, altijd wel. Ja.
0: Dus stel dat nu mensen enthousiast worden van jouw verhaal. Hoe kunnen zij lid worden? Hoe kunnen ze zich melden bij de club?
1: Ik zou als eerste zeggen, ga naar de website wsca.nl. Windsurfclub Aalsmeer.
0: Maar dan afgekort.
1: Afgekort. En ja, daar vind je eigenlijk alle informatie of om les te kunnen nemen. Het lesseizoen is ten einde. Ik heb nog 2 lessen te gaan om te geven. Maar volgend jaar ben je van harte welkom om bij ons aan te sluiten en om te ervaren wat dan die vrijheid is.
0: Want in de winter ligt het echt stil.
1: Nee, dan gaat het wel door, maar het programma is dan gestopt, want ja. Het is dan te koud
0: ja.
1: Daarvoor.
0: Dan ga je niet het water op, maar doe je andere dingen binnen
1: juist,
0: de club.
1: Juist, ja.
0: En dat is het mooie, dat je dus niet afhankelijk bent van die zomerperiode, maar dat je... Nou, ook daarbuiten nog leuke dingen, gezellige dingen met de club kan doen.
1: Exact. En daar wil ik bij toevoegen dat wij zijn eigenlijk wel een club van kampioenen. En dat benadruk ik ook steeds meer bij onze medeleden. Wij hebben een Olympisch winnaar, of tenminste, die heeft brons gehaald. We hebben een wereldkampioen slalom. We hebben meervoudig Nederlands kampioenen. We hebben een Europees kampioen. En dat zijn eigenlijk allemaal onze leden die ja. Dus goede dingen behalen.
0: Wie is de meest aansprekende naam die je dan kan noemen?
1: Dan zeg ik op dit moment Luc van op Zeeland, want dat speelt nu.
0: Mm-hmm.
1: Hij is dus weer bezig met zijn nieuw programma om weer mee te doen aan de Olympische Spelen. Ja, dat is toch het meest haalbare wat je kan halen in ja. De topsport. Maar we hebben ook Jordi Vonk. En die zorgt ervoor dat hij iedere keer weer een wereldkampioenschap ja. Behaalt.
0: En is het natuurlijk gevaarlijk dat je namen gaat noemen. Want dan vergeet je altijd mensen. Maar elk lid van de vereniging is eigenlijk even belangrijk, toch?
1: Iedereen is even ja. Belangrijk. Ja, zeker.
2: Heb jij ook prijzen gewonnen met windsurfen?
1: Heel voorzichtig, ooit een prijsje, maar dat was niet helemaal eerlijk. Of tenminste eerlijk. Ik deed het eerlijk, maar ik had te weinig tegenstanders.
2: Oké, dus, maar ja, toch wel.
1: Die vergeten
2: we. Staat wel iets in de kast.
1: Ja. Ja. En het is niet mijn ambitie, overigens.
0: We moeten naar de muziek, want we gaan al richting het einde van het programma. Heel kort, want je hebt een heerlijk nummer van Bob Marley en de Wailers uitgekozen. Kan jij in 3 zinnen uitleggen waarom dit nummer op jouw lijstje staat?
1: Ja. We leven in een concrete jungle. Alles is van steen. Alles is bebouwd. Het wordt steeds meer. We raken het groen steeds meer kwijt. Maar ook de mensen om je heen. Of tenminste, je hoort vaak verhalen van mensen die in de knoop raken. Doordat je in zo'n concrete jungle... We leven in een hele drukke maatschappij. Er is bijna geen ruimte meer voor iets. Of we hebben met allemaal regeltjes te maken. Een concrete jungle. Het is gewoon dicht... Alles is grijs en...
0: Op naar de vrijheid.
1: Op naar de vrijheid.
0: Ja, Bob Marley.

0: Ja, hoe moet je ook in 3 zinnen iets kunnen vertellen over de Concrete Jungle? Dat is
1: kan
0: niet gelukt, hè?
1: Nee.
0: Bob Marley en de Wailers waren dat. Ja, we zijn al aan het einde gekomen, Sandy, van dit programma. En dat betekent dat we natuurlijk van jou gaan horen wie er volgende week op jouw stoel gaat plaatsnemen. Maar voordat we dat doen, even de 3 woorden die je aan het begin van het programma noemde. Creatief, passievol en enthousiast. Ik denk dat we hoeven er niet veel woorden aan vuil te maken. Ze zijn alle 3 volgens mij duidelijk aan bod gekomen hier de afgelopen uur. Absoluut bij jou passend. Dus wat dat betreft, schot in de roos. Gaan we toch echt nu naar volgende week. Wie heb jij bereid gevonden om volgende week hier in de studio plaats te nemen?
1: Ik heb een hele lieve dame, Annemarie van Doorn, heb ik gevraagd.
0: En ze heeft ja gezegd. Ja, want we hebben al bericht van haar gehad. Waarom heb je Annemarie gevraagd?
1: Ja, ik denk dat samen hebben we hetzelfde gevoel voor passie en creativiteit om dat in te zetten voor anderen. En daarnaast gun ik het haar gewoon om zichzelf eventjes lekker tentoon te stellen.
0: En zij is niet actief binnen de windsurfclub of wel?
1: Nee, niet. Nee.
0: Dus we gaan eindelijk de wind is nu uit de zeilen.
1: Juist, de wind is uit de zeilen. We kiezen een andere koers.
0: Ja, nee, dat is heel goed. We zijn al weken met op een of andere manier met of de windsurf of de zeilclub bezig. Dus het is goed dat we even een andere richting inslaan. Wat zou jij van Annemarie graag willen weten? Welke vraag wil jij haar stellen die je nog nooit hebt durven stellen en dat wij dat voor jou kunnen doen?
1: Nou, wat haar allerliefste wens is om bijvoorbeeld voor een klant te werken of voor een opdrachtgever. En welke opdrachtgever is dat dan? Want ze werkt al voor grote opdrachtgevers, maar er is altijd weer iets nieuws te behalen.
0: Ja.
1: Wat zou ze dan willen en waar zou ze dan naartoe willen werken? Dat zou ik wel willen weten.
0: Nou, dat gaan we volgende week aan Annemarie van Doorn vragen. Onze 508e gast wordt dat dan. Sandy, ik wil jou ontzettend bedanken voor je inbreng vanavond hier bij ons in het programma. Ik hoop dat je het een beetje leuk gevonden hebt. Ik in ieder geval wel.
1: Ik vond het hartstikke leuk en bedankt voor jullie gastvrijheid sowieso.
0: Ja, graag gedaan en heel veel succes met alles wat je nog gaat doen in de toekomst. Ik wil natuurlijk Julian ook bedanken, want het is je vuurdoop geweest vanavond.
2: Het was de vuurdoop, het debuut. Ja.
0: Ik denk, het smaakt naar meer.
2: Het smaakt zeker naar meer. Ik vond het hartstikke leuk.
1: En dat ging goed.
2: Ja, het ging goed, godzijdank.
0: Nou, dan zijn we volgende week weer terug met Doornmangel. Dan is onze gast dus Annemarie van Doorn. Ik zou zeggen graag tot volgende week.
2: Tot volgende week.
1: Tot volgende.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. 6 verdachten die meehielpen met de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hoger dan de eis van het OM. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. Het is nog onbekend waarom een brug in de A28 vanmiddag plots werd afgesloten. Rijkswaterstaat besliste dat uit voorzorg en doet nog onderzoek. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft zeker tot woensdagmiddag dicht. Het verkeer moet omrijden. Verslaggever Nicole Vever.
2: En ook voor het vrachtverkeer is het na het sluiten van de Merwedebrug weer een klap. Logistiek Nederland zegt dat 1 miljoen per dag gaat kosten. Want er gaan hier per dag 13.000 vrachtwagens over deze brug. En het zal in ieder geval dus nog 2 maanden duren.
1: Het Openbaar Ministerie begint geen strafzaak tegen een agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Beelden van het incident werden veel gedeeld op sociale media. Na een judowedstrijd in Duitsland is een judoka mishandeld. Hij kreeg klappen van zijn tegenstander en brak onder meer zijn kaak. De man zou een overwinningsgebaar hebben gemaakt waar de ander bij stond. De judobond is geschrokken van het geweld.
3: We hebben judowerte, ja, we zijn kampsport, maar trotzdem met een Japanse achtergrond eben alles fairness en solche argumenten staan bij ons zeer, zeer in vordergrond.
1: De Duitse politie is een onderzoek begonnen. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen bewolking, in het zuidoosten eerst ook wat zon, later regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
4: De top 10 van. Met Rinus van Itterson.
5: Luisteraars, een heel goedenavond om deze maandagavond. Jawel, het is, als je nog zit te luisteren, als je niet toevallig onderweg bent naar de tent, want daar is het natuurlijk een drukte van je welste. Ja, ja, de feestweek is begonnen en vanavond weten we het. Dan is de spie in de tent en dan is het natuurlijk altijd berengezellig. Maar eigenlijk is die hele feestweek wel berengezellig hoor. Want morgenavond hebben we natuurlijk die nostalgische filmavond. En ja, voor de verdere rest heel veel artiesten. Maar natuurlijk ook de dag van je leven, voor de mensen met de een verstandelijke en een lichamelijke beperking. Dan natuurlijk ook nog de kindermiddag die er is. Woensdagmiddag, ja, wat dat betreft. Het is allemaal gewoon geweldig. Dus, als je toevallig nog zit te luisteren, dan zou ik zeggen, blijf lekker luisteren. Want we hebben voor vanavond weer aardig wat leuke muziek, moet ik zeggen. Ik heb weer heel wat verzoekjes binnengekregen. Ja, het is niet te geloven, maar het is wel waar. Waar we eigenlijk beginnen met een nummer waarvan ik denk, hoe de hel is dit? Ik heb er nog nooit van gehoord. Maar, joh, het is een verzoek en dus moet je hem draaien. Gaan we doen. Sister Nancy, heb je er ooit wel eens van gehoord? Ik niet.
6: Het

Inmiddels is het wel bekend natuurlijk. Bam Bam was de titel. Ja, de zangeres in dit geval. Nou weet ik het even niet eens meer uit mijn hoofd. Wat was het ook alweer? Nou, maakt ook eigenlijk helemaal niet uit. Kennen ons het schelen. Muziek hebben we zeker. Maar we hebben ook nog hele mooie muziek. Jazeker. Althans, dat denk ik. Zullen we deze gaan doen? Kennen ons. Ja, ik moet zeggen. Ik krijg zoveel verzoekjes. Dat ik af en toe bijna niet meer weet. Welke moest ik nou ook weer draaien? Ja. Mocht je nog verzoekjes hebben, je weet het, rinus@radioaalsmeer.nl. En dan gaat het helemaal goed komen. Je hoorde daar net ook bijvoorbeeld dat hele bijzondere nummer Bam Bam. Ja, ik had er nog nooit van gehoord. Maar goed, wat we ook hebben, dat zijn Pink en Chris Stapleton. En die hebben het over Just Say I'm Sorry.

Oké, ik zeg sorry. Eens even denken, wat gaan we doen? Ja, we blijven bij hele mooie muziek. En dan kan ik je vertellen dat ik dit in deze wel heel bijzonder vind. En waarom? Dat is heel simpel. Op 10 oktober staat hij in Paradiso in Amsterdam. En daar ben ik bij. Ik heb daar zo ongelooflijk veel zin in. Want ik bedoel, ik heb al een aantal keren wat van deze man gehoord. En natuurlijk ook recensies van een aantal live concerten die hij al gegeven heeft. Dus ja, als het aan mij ligt, is het heel snel 10 oktober. Ik zeg stoelen aan de kant, tafels aan de kant. En we gaan dansen in de living room.

0: Wat een geweldig stuk muziek was dat. Jazeker, Lindsey Stirling moet ik zeggen. En nou ja, dat is natuurlijk een vioolvirtuoos van de bovenste plank. Jawel, dat zeker. En ik zeg geweldig. Ik kan er niks anders van maken. Goed, het volgende verzoek. Ja, we gaan geheel de andere kant op, kan ik je vertellen. We gaan zelfs terug naar de Nederlandse taal. We gaan terug naar een artiest die we jarenlang niet hebben gehoord op de radio. Gelukkig tegenwoordig weer wel, moet ik zeggen. En ik hoop dat hij ook weer heel snel op het podium gaat staan. Want dat verdient de beste man gewoon. Kan er niks anders van maken. De beste man heet, ja natuurlijk, Marco Borsato. En hij heeft het over Zeg het maar.
1: De beste muziek voor

Hij is tevreden met helemaal niets. Dat is hem de afgelopen 6 jaar redelijk goed uitgekomen, moet ik zeggen. Want ja, toen had hij ook gewoon helemaal niets. Eens even denken, ja, we gaan weer compleet de andere kant op. En dat is het leuke als je allerlei verzoekjes aan het draaien bent. We gaan naar Cesaria Evora. En als je dan denkt, waar hebt hij het nou toch in hemelsnaam over? Nou, we hebben het over het carnaval in Brazilië. Oftewel carnaval de São Vicente.

blijft heerlijk op deze maandagavond, dit soort muziek. Ik vind van wel. En ik weet zeker dat het hier zo'n pakweg naar mij 100 meter verderop, nou, toch wel aardig ontvangen zal worden. Want ja, carnaval, aanstaande zaterdag, ja, dan wordt het natuurlijk één groot carnaval hier in Aalsmeer. Dat wel. Want dan hebben we natuurlijk die al onbekende, ja, geweldige praamrace. Hoewel we nog aan het bijkomen zijn van afgelopen zaterdag. Want wat was het toch een ongelofelijke mooie zaterdagavond. Kan ik niks anders van zeggen. Een geweldige botenshow met, ja, verlichte botenshow natuurlijk, met onwijs veel bootjes. Ik heb zelf ook op het water gezeten en ik kan je vertellen, dat was een feest om mee te maken. Ik bedoel, zoveel bootjes en alles ging eigenlijk redelijk, ja, zeg maar netjes. Ik kan er niks anders van zeggen. Ik bedoel, iedereen hield zich redelijk aan de regels en vaarde keurig netjes in het lijntje mee. Met als gevolg dat er eigenlijk heel weinig ellende aan de hand was. Dat moet ik zeggen. Hulde aan de mensen die dit allemaal gedaan hebben. En ja, dan vervolgens natuurlijk allemaal naar de Westeinderplas doen. Want ja, daar was het natuurlijk het allereerste. Nou, niet het allereerste, maar wel het allereerste vuurwerk georganiseerd door de nieuwe organisatie van Vuur en Licht. En ik moet zeggen, hulde aan degene die dit gedaan hebben. Want ja, het was prachtig. Het was prachtig. Misschien dat er op de achtergrond natuurlijk nog het een en ander aan de hand was qua organisatie. Maar dat heb je natuurlijk altijd als je bezig bent met iets voor het eerst te organiseren. Maar ik kan alleen maar zeggen, hulde, hulde, hulde. Want wat was het mooi. Het was eigenlijk, ja, overtreffend, kan ik wel zeggen. Zo'n geweldig mooi vuurwerk. En ja, die drones die dan ook in de lucht zitten, die erbij zitten. Het maakt het wel compleet. Het is gewoon echt een plaatje om te zien. En Aalsmeer heeft zich weer van zijn goede kant laten zien, kan ik wel zeggen. En hoeveel mensen komen er wel niet op af. Ongelooflijk dat je het met één zo'n kleine show van 25 minuten, zo ongeveer, ja, die hele Horrenmeer compleet vast kan zetten op een zaterdagavond. Waar mensen vanaf dorp tot aan de Noord-Zuidroute zo'n beetje ruim een uur bezig zijn geweest om daar te komen. Ja, dan kan je zeggen dat je succes gehad hebt. Kan je ook zeggen dat het verkeerstechnisch niet helemaal goed geregeld was. Maar oké, we gaan niet lopen muggenziften natuurlijk. We hebben een prachtige zaterdagavond gehad met z'n allen. En wat dat betreft, op naar volgend jaar. Waar we natuurlijk ook naar op gaan is naar aanstaande zaterdag, naar de Pramerace. Want dat wordt natuurlijk ook weer een prachtig mooi feestje. Met een geweldig item, moet ik zeggen. Gespiedenis. Ja, en wat dat dan inhoudt, gespiedenis. Het heeft natuurlijk alles te maken met 40 jaar geschiedenis van de Pramerace. En mocht je daar nog niet genoeg van hebben, dan kan je tijdens de openingstijden van het gemeentehuis natuurlijk naar het gemeentehuis om die prachtige expositie daar te gaan bekijken. Want ja, ze hebben daar zoveel mogelijk leuke, mooie herinneringen aan 40 jaar Pramerace bij elkaar gesprokkeld. Natuurlijk foto's, stukjes film en attributen, dingen van opdrachten die ooit gedaan zijn. Dus ja, wat dat betreft, ik zou zeggen, als je tijdens de openingsuren van het gemeentehuis toch even niks te doen hebt, ja, dan moet je er eigenlijk gewoon even langs. Dan moet je even gaan kijken. Tot eind september is de expositie daar nog te bekijken. En na eind september verhuist de expositie. Ja, gaat niet verloren. Nee, zeker niet. Dan verhuist de expositie naar de historische tuin. Dus voor iedereen alle mogelijkheden om deze mooie expositie te gaan bekijken.

There's a light that never goes out. Oftewel de Smits hier op Radio Aalsmeer. Het is een pakweg ermee. Zo'n 8 minuten over 8:30. En we hebben nog zo'n pakweg ermee 22 minuten te gaan. En wat gaan we doen in die 22 minuten? Nou, dat kan ik je vertellen. We gaan terug in de tijd. En die terug in de tijd, nou, dat is een heel eindje terug in de tijd, moet ik zeggen. Maar desondanks, ja, het is eigenlijk wel de moeite om terug in de tijd te gaan. En waarom? Dat is helemaal heel simpel. We gaan terug naar Genesis. Die de prachtige mooie nummer Afterglow hebben gemaakt. De komende 4:12. We zijn voor hun.

Ja, zo heel langzaam gaat hij naar het eind deze plaat. En ik moet zeggen, ik vind het zo'n mooi nummer. Dat is zo'n ding wat zeker is. Genesis met Afterglow. Eens even kijken wat we nog meer gaan doen. Want we hebben natuurlijk nog een aantal nummers te draaien.

En zo lang heb ik ook niet meer. Dus ja, dan moeten we toch een of andere keuzes gaan maken. En die gaan we ook maken. Dat is heel simpel. Ik heb er nog wel een paar hoor, dat sowieso. Wees niet bang. Kuurtje komt best wel heel vol. En ja, dat doen we met, in mijn ogen misschien wel de beste zanger die er ooit geweest is. Hij is er al niet meer. Dat is best wel jammer. En samen met een zangeres, ja, die er eigenlijk ook al niet meer is. En dat is eigenlijk ook best wel jammer. Samen hebben zij ooit op het podium gestaan met I Knew You Were Waiting For Me. En ja, dat zijn natuurlijk George Michael en Aretha Franklin.

En heb ik nog even vreselijk verkeerd zitten doen. Ja, heb ik ineens het instrumentale nummer uit mijn computer vandaan gehaald. Hoe is het mogelijk? Maar je houdt het niet. Het is echt, dat gaan we zeker niet doen. Instrumentaal, ik vind het heel mooi. Maar nee, instrumentaal, nee, dat gaat het niet worden. Nou, dan gaan we eerst deze maar draaien. Ken ons het schelen. Dan zijn we daar ook maar weer vanaf. Dan hebben we die ook maar weer gehad. Zullen we dat doen? Ja, laten we dat maar doen. Ik bedoel, deze man, ja, ook die is er al niet meer. Dat is eigenlijk wel jammer. Er zijn al een heleboel grote artiesten die in ene er niet meer zijn. Deze zeker niet. Michael Jackson. En natuurlijk hebben we het over. Als die gaat draaien, moet ik zeggen. Ja, daar komt hij aan. Die Earth Song. Hoe mooi kan je het maken?

Ja, dat was hem dan, die Earth Song van Michael Jackson hier bij Radio Aalsmeer. Het is pakweg ermee 9 minuten. Ja, ik heb... Och man, wat gaat de tijd toch snel. Ongelooflijk, maar wel waar. Ja, nog 2 nummers. Dan zit het er weer op. Dan hebben we het weer gehad. En dan kijken we eens eventjes wat we gaan doen. Nou, vorige week heb ik hem ook gedraaid. En toen was hij al op speciaal verzoek. En deze week kreeg ik dat verzoekje weer. En ja, dat is heel simpel. Ik vind het gewoon een knijtergoeie plaat. En dus gaan we hem ook gewoon draaien. Natuurlijk de mannen van Direct. My Friend.

Een nieuwe single van Direct, My Friend. Wat een waanzinnige plaat is dit toch weer. Nou, deze mannen zijn zo ongelooflijk goed. En natuurlijk hebben ze ook misschien wel de beste zanger van Nederland, kan ik wel zeggen. Marcel van Veenendaal. Want wat is dat toch een geweldenaar. Jawel. Ik had jullie een nummer nog beloofd. Want ik had hem daar straks natuurlijk verkeerd ingestart. Althans, de instrumentale versie ingestart. Ja, dat is natuurlijk niet goed. Dat gaan we niet doen. Dat zou een beetje zonde zijn. Daar zou ik Aretha Franklin sowieso veel te kort mee doen. En dus gaan we gewoon deze draaien. De goeie. I knew you were waiting for me. George Michael en Aretha Franklin. Ik zeg tot volgende week.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond die pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen van zand en grind was eerder al geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. De A28 blijft dicht tot het herstelwerk af is. De Britse autoriteiten zijn een onderzoek begonnen naar deelnemers aan een anti-immigratieprotest vannacht in Portsmouth. Onder de demonstranten kwamen bij elkaar in de Britse kustplaats. U hoort correspondent Fleur Lansbach.
2: Deze demonstratie was best wel agressief, dus het waren gemaskerde mannen die de weg gingen blokkeren. Daarbij raakten ook politieagenten gewond en zijn er politieauto's beschadigd.
1: De demonstranten probeerden te voorkomen dat migranten naar een opvangcentrum werden gebracht. In Nepal is een dag van nationale rouw gehouden voor de slachtoffers van de grote overstroming van 2 weken geleden. Vlaggen hingen half stok en er zijn kaarsjes aangestoken. Bij de ramp vielen zeker 1300 doden en er zijn nog zo'n 5000 mensen vermist. In de Servische hoofdstad Belgrado hebben duizenden mensen de uitvaart bijgewoond van de veroordeelde oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Veel Serviërs zien Mladic als een held. Volgens de regering was het geen staatsbegrafenis. Correspondent Thijs Kettenis zag toch een groot eerbetoon.
3: Die werd geleid door de patriarch van de Servisch-Orthodoxe Kerk. Dat is de hoogste geestelijke van het land. Nou, dat is natuurlijk enorm eervol. En vervolgens werd hij begeleid door militairen in de kist naar zijn graf gebracht.
1: Dan het weer. Vannacht meer bewolking bij 17 graden. Morgen eerst bewolking, in het zuidoosten wat zon, later vanuit het westen regen. Daarvoor wordt het maximaal 24 graden, tijdens de regen 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname afgespeeld van een telefoongesprek. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. En zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. 6 verdachten die meehielpen aan de voorbereidingen van de moord op advocaat Dirk Wiersum zijn ook in hoger beroep veroordeeld. Ze krijgen straffen tot ruim 11 jaar. Dat is hoger dan een eerdere uitspraak van de rechter en ook hij is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie. Wiersum werd 7 jaar geleden gedood voor zijn huis in Amsterdam. De veiligheid van de Hardenbergerbrug in de A28 is niet te garanderen, dat zegt Rijkswaterstaat. De brug bij Nijkerk blijft dicht tot die hersteld is. Verkeer moet omrijden en dat veroorzaakt extra kosten voor transportbedrijven, zegt Transport en Logistiek Nederland.
2: Het zijn 13.000 vrachtauto's, die moeten gemiddeld een uur wachten op omrijden. Een vrachtauto kost 80 euro per uur, dus reken maar uit, dat is ongeveer 1 miljoen kosten per dag die we krijgen.
1: Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. De A28 blijft dicht tot de brug gerepareerd is. Het OM begint geen strafzaak tegen de agent die begin dit jaar een vrouw schopte op Utrecht Centraal. Volgens het OM was de schop terecht, omdat de vrouw niet luisterde en zich verzette tegen haar aanhouding. Dan het weer, steeds meer bewolking. Vannacht is het ongeveer 17 graden. Morgen in het zuidoosten is nog wat zon. In de rest van het land bewolkt. In de middag gaat het regenen. En dan is het ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk kan pas weer open als hij gerepareerd is. Volgens Rijkswaterstaat is de veiligheid niet meer te garanderen, nu zand en grind rond de pijlers sneller is weggespoeld dan gedacht. De snelweg blijft voorlopig dicht. Rijkswaterstaat en de gemeente Nijkerk kunnen nog niet zeggen wanneer de brug gerepareerd wordt. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen. Bij de hack kwamen gegevens van miljoenen klanten op straat te liggen. De politie riep de beller al eerder op om zich te melden, maar dat gebeurde niet. De Eiffeltoren in Parijs was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Het is niet bekend of de toren morgen weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot een graad of 17 vannacht. En ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt. En in de middag volgt dan regen. Voor de buien uit is het nog een graad of 20. Maar in de regen kan het afkoelen tot een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot de interne systemen. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het wegspoelen was al eerder geconstateerd en er stonden reparaties gepland. Bij een controle vanmiddag was de situatie volgens Rijkswaterstaat snel verslechterd. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. De Eiffeltoren was vandaag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Inmiddels zijn er maatregelen genomen, zo zijn er netten gehangen voor het uitvak. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vijf mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan zaten in twee voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens drie mensen raakten zwaar gewond en twee mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de twee voertuigen. De twee piloten hebben de crash overleefd. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. De Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk is vanmiddag gesloten vanwege een probleem met de pijlers. Volgens Rijkswaterstaat is er zand en grind weggespoeld rond de pijlers en is de brug daardoor niet meer veilig. Het is nog niet duidelijk wanneer de brug gerepareerd wordt. Tot die tijd blijft de A28 afgesloten. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1399.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïense journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via